violist Hans-Christian Ziegert en pianist Thomas Palm. Ze speelden de sonate voor viool en piano opus 4 nummer 1 in A groot van Simon Le Duc. Karl Joseph Tüschi was een Duits componist die onder meer concertmeester was van het Mannheimer Orkest. Hij kwam uit een muzikale familie. Vader Alessandro was ook componist en violist, net als zijn broer Johann Christoph Tüschi. Karl Joseph Tüschi, over hem gaat het vandaag. En hij schreef zo'n 200 instrumentale werken en 30 balletten. U hoort van hem nu het vioolconcert in D groot. Solist is de violist Georg Friedrich Händel. En Karl Riestenpart dirigeert het Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks. Het vioolconcert van Karl Joseph Tüschi.

Dat was het concert voor viool en orkest in D groot van Karl Josef Tüschi. U hoorde het Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks, gedirigeerd door Karl Riestenpart. En solist was violist Georg Friedrich Händel, niet te verwarren met de gelijknamige componist. De Franse componist François-Joseph Garnier werd zo'n 25 jaar later geboren, en dat was in 1755. Hij was zowel componist, hoboïst, fluitist als leraar. Hier is zijn Symphonia Concertante voor twee hobo's en orkest nummer 1. De twee hoboïsten zijn Claude Villevieille en Jan Kolar, en ze spelen samen met het Jan Tallig Kamerorkest. Werk van François-Joseph Garnier.

De Sinfonia Concertante voor twee hobo's en orkest nummer 1 van François-Joseph Garnier werd hier gespeeld door de hoboïsten Claude Vidvieille en Jan Kolar. En ze werden begeleid door het Jan Tallich Kamerorkest. Dit is tot 10 uur vanmorgen de ochtendeditie bij de Concertzender. Bij vragen over de muziek kijkt u het best op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. We blijven in de 18e eeuw met de Duitse componist Christoph Schaffrath. Hij was onder andere clavecinist bij het orkest van het Hof in Berlijn. Hij schreef veel klaviersonates, zoals deze sonate voor cello en clavecimbal in C groot. U hoort Octavie Dostalère Lalonde cello en Artem Belogurov piano in deze sonate van Christoph Schaffrath.

De sonate voor cello en clavecimbal in C groot van Christophe Chaffrat was dat, gespeeld door celliste Octavie Dostaler-Lalonde en pianist Artem Belugorov. In de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Anton Fields was een Duits componist en cellist, net als zijn vader. Fields werd benoemd als cellist aan de Mannheimer Hofkapelle. Behalve 8 missen schreef hij 30 symfonieën die bedoeld waren voor uitvoering in die hoofdkapellen. En een van die symfonieën laten we nu horen. De Symphonie Périodique nummer 2, een 8-stemmige symfonie. Karl Ristenpart dirigeert het Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks. Muziek van Anton Fields.

De symfonie periodique nummer 2 was dit, van Anton Fields. Het kammerorkest des Saarländischen Rundfunks werd geleid door Karl Riestenpart. De volgende componist is de Oostenrijker Gregor Joseph Werner. Hij was ook organist en schreef veel geestelijke werken, zoals oratoria en missen. Voor vanmorgen hebben we voor u zijn requiem voor koor en orkest in G klein. Gerhard Kramer dirigeert het koor van de Basilica Maria Troy en het ensemble Convivium Musicum Vindobonense. Hier is het requiem van Gregor Joseph Werner.

Uit het midden van de 18e eeuw was dit Requiem in G klein van Gregor Joseph Werner. U hoorde het koor van de Basilica Maria Troy en Ensemble Convivium Musicum Vindo Bonense, het geheel geleid door Gerhard Kramer. Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. En tot 10 uur hoort u muziek van leden van de familie Schubert. Allereerst van de algemeen bekende Franz Schubert. Dit is zijn Fantasie voor viool en piano, Deutsch 934, opus postuum 159 in C groot. Het is beroemd om de variaties op zijn eigen lied Sei mir gegrüßt. U hoort violiste Julia Fischer samen met pianist Martin Helmchen.

Van Franz Schubert was dit de Fantasie voor viool en piano, Deutsch 934 in C groot. Een uitvoering met Julia Fischer viool en Martin Helmchen piano. Gaan we naar een andere Frans of François Schubert. Hij verwierf in de 19e eeuw vooral faam in Duitsland als concertmeester van de Koninklijke Kapel in Dresden. Hij componeerde voornamelijk vioolmuziek en bijvoorbeeld etudes en bagatellen. Hier is een aantal van die bagatellen uit zijn opus 13. Ze worden gespeeld door violist Vaughan Jones en pianist Marcus Price.

We hoorden de pianiste Maria Jean Pires en het Mozarteum Orkester Salzburg onder leiding van Frans Brugge. Met het Concert voor Piano en Orkest nummer 23 van Mozart, KV nummer 488 in A groot. Mozart gebruikt in dit concert eigenlijk eenvoudige melodische lijnen die een verrassende emotionele diepte krijgen. Beethoven bereikt iets vergelijkbaars door steeds verder te variëren op een eenvoudig thema in het slotdeel van zijn 30ste pianosonate. Ook hierin voor Beethoven geen grootse heroïek of drama. In plaats daarvan overheersen bezinning, intimiteit en een bijna improvisatorische vrijheid. De sonate lijkt vaak meer een innerlijke monoloog dan een publiek statement. Luistert u naar de pianist Nikolaj Luganski, die deze 30ste pianosonate van Beethoven speelt.

Zo klonk de sonate voor piano nummer 30, opus 109 in E-groot van Beethoven door Nikolai Luganski. We sluiten deze uitzending af met een persoonlijke, verstilde Mozart. Zonder uiterlijk vertoon creëert Mozart in ongeveer 9 minuten een serene rust. Een zachtaardig en diepzinnig werk. U hoort Murray Pariah nu met het Adagio voor piano, KV nummer 540 van Mozart.

Tot slot van deze uitzending hoorde u het Adagio voor piano, KV nummer 540 in B-klein van Mozart, uitgevoerd door Murray Pariah. Dit was Meesterpianisten, samenstelling Jeroen Hommels. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. En voor reacties of vragen kunt u mailen naar klassiek@concertzender.nl.

Welkom bij Chroniek van de Nederlandse Muziek. Vandaag stappen we door een stukje van de Nederlandse muziekgeschiedenis en we luisteren naar Hans Henkemans. Hans Henkemans, die leefde van 1913 tot 1995, was componist, pianist en psychiater. Hij studeerde onder andere bij Willem Pijper en onderscheidde zich als concertpianist voordat hij zich meer aan het componeren zou wijden. Zijn muziek is modern en toch toegankelijk. Een heel vroeg werk is Quatre Mains, 4 frivole stukjes die Henkemans op nog maar 15-jarige leeftijd componeerde. Het begint met een overture, gevolgd door een heksendans, daarna een kort deel dat contrasten heet en tenslotte een humoresk. Via dirigent Ed Spanjaard belandde het werkje bij de Nederlandse pianisten Lucas en Arthur Jussen. Arthur Jussen omschreef het als volgt. Wij kregen een kopie van het handschrift en vonden het meteen mooi. Echt bruisend en naïef, in een roes op papier gezet. Zoals een jongeling, zoekend naar eigenheid, zich laat inspireren door grote componisten. Bovendien was het nog nooit opgenomen. Einde citaat. Hier is Quatre Mains.

Quatremain van Hans Henkemans, gespeeld door de broers Jussen. Henkemans componeerde verschillende soloconcerten. In 1930 ontstond zijn eerste pianoconcert. In 1946 voltooide hij zijn dwarsfluitconcert. En in de jaren 50 ontstonden achtereenvolgens zijn concert voor viool en orkest, concert voor altviool en orkest en een harpconcert. In de jaren 50 behoorde Henkemans bovendien tot een van de meest gespeelde Nederlandse componisten. Later componeerde hij ook nog een hoornconcert. Zijn altvioolconcert is kenmerkend voor zijn oeuvre. Expressie staat centraal. Zelf schreef hij hierover, en ik citeer, een tekstgetrouwe beschrijving van een compositie mogen dan het voordeel bieden een soort literaire partituur voor de concertbezoeker te zijn. Zij heeft het nadeel de aandacht af te leiden van de emotionele waarde van het werk. Dit is de reden waarom ik zulk een toelichting tot mijn concert voor altviool en orkest tot het uiterste zou willen beperken. De omstandigheid bijvoorbeeld dat het eerste deel een tamelijk curieuze bouw heeft gekregen, een versmelting van een hoofd- en een rondovorm, acht ik ten enenmale ondergeschikt aan de gevoelsinhoud die ik aan dit gedeelte heb trachten mee te geven. Niet dat er, waar dan ook in deze compositie, sprake is van een programma of van enige bewuste buitenmuzikale emotie. Het tegendeel is eerder waar. In dit werk is de structuur niet zozeer het resultaat van een actief geleide constructie. Hij is grotendeels zonder intellectuele bemoeiing tot stand gekomen en de ongewone hoedanigheden ervan zijn achteraf, tussen aanhalingstekens, ontdekt. Tot zover de tekst. Het driedelige altvioolconcert wordt gespeeld door Isabelle van Keulen en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Gunther Schuller.

Muziek van Alexei Retinsky, de sonate voor piano En het pad werd breder, gespeeld door Antoni Babiszewski. Francine Schatborn is altvioliste en ook zij maakt deel uit van het Splendor Collectief in Amsterdam. We horen haar met pianiste Jeannette Koekoek in de sonate in C-klein van Rudolf Escher.

Francine Schatborn en Jeannette Koekoek altviool en piano in de sonate in C-klein van Rudolf Escher. Tot slot nog muziek van Henriette Bosmans, ook gespeeld door Francine Schatborn en Jeannette Koekoek. Nuit calme.

Meer informatie over dit programma en over de podcastversie van Muziekmakers der Nederlanden via de website van de Concertzender www.concertzender.nl.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Met weer cantates van Johann Sebastian Bach en vioolmuziek solo uitgevoerd door Noé Inouye. We gaan luisteren naar een cantate voor de tweede kerstdag. Een belangrijke dag in de Duitse feestdagenkalender, namelijk nummer 40. Daartoe is erschienen der Sohn Gottes. Mooie cantate, ook vrolijk van toon, maar perfecte muziek. Hij heeft echt extra zijn best gedaan. Nou, dat deed hij altijd al, maar hier is het mooi te horen. En weer eens even in een uitvoering van Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra Choir, met zijn vaste alt Boje Bartos, zijn vaste tenor Jörg Demüller en zijn vaste bas, zijn vriend Klaus Mertens.

U hoorde kantate 40, Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra, de leek van Ton Koopman met Bonje Bartos, Dirk Duremüller en Klaus Mertens. En dan gaan we nu door met een hobo-sonate in G klein, BBV 130 B, dat is dus een bewerking, maar uitgevoerd door Xenia Loeffler op de hobo en Flora Fabri op het clavicembal.

orchid and orchid sing. Later, Krone ist später clear.

U hoorde Pulse Shadows van Harrison Birtwistle, gezongen door Claren McFadden met begeleiding door het Schönberg Ensemble onder leiding van Rembert de Leeuw. En in de tussenspelen klonk het Doelenkwartet. Thomas Ades, kind van de jaren 70, groeide op met deze muziek. Net als Birtwistle componeert hij ook modern, vaak atonaal, altijd stekelig. Zijn opera Powder Her Face zorgde zelfs voor een schandaal. Toch is hij ook een kind van de traditie. Vaak hanteert hij traditionele genres zoals het strijkkwartet en veel werken dragen opusnummers. In het nu volgende concert horen we opnieuw het Doelenkwartet samen met pianist Ralf van Raat. Ze spelen het pianokwintet van Thomas Ades. Van Raat speelt zelf Darkness Visible. Daarin verwerkt de componist het 16e eeuwse luidlied In Darkness Let Me Dwell van John Dowland. Ook in het strijkkwartet Arcadiana klinkt nostalgie naar oudere muziek door. Niet zonder ironie, maar zeker ook niet als platte parodie.

0: be done about that?
1: Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Niklaas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Ja, een wat ander begin van een chansonuur dan gebruikelijk bij de concertzender. Zomerse muziek uit de film Le Corneau met Louis de Funès en André Bourvil uit 1965. Bijna 12 miljoen mensen gingen daar destijds naar kijken in Frankrijk. En ook in Nederland was die film erg populair, nog jarenlang, decennia lang regelmatig op televisie te zien. En daar, van die film, zullen de mensen hier in Nederland Bourvil het beste kennen. Naast die andere kaskraker die nog bekender was trouwens. En die een jaar later in de bioscoop te zien was. La Grande Vadrouille van Gérard Oury. Waarin hij ook al samenspeelde met Louis de Funès. Meer dan 17 miljoen Fransen gingen daarvoor naar de bioscoop in 1966. En 50 jaar na dato kwam er ook nog een keer een gerestaureerde versie opnieuw in roulatie. En ook dat was weer een succes. Ook in Nederland was die film regelmatig op televisie te zien in de jaren 70 en 80 en 90. De acteur Bourvil was ook een bekende chansonnier. Vandaar dat hij centraal staat het komende uur bij de concertzender. Hij schreef af en toe zelf teksten. En in totaal heeft hij meer dan 300 liedjes op de plaat gezet. Een van zijn mooiste liedjes is dit La Tendresse, een tekst van Noël Roux op muziek van Hubert Guiraud.

0: de nos cœurs, des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
1: La tendresse, een opname van André Bourvil uit 1963. Zijn carrières als acteur en als chansonnier gingen bijna gelijk op. Kort na de oorlog speelde hij zijn eerste rollen in films. En tegelijkertijd maakte hij ook zijn eerste plaatopname in die jaren. Zijn doorbraak kwam in 1945 als chansonnier met het lied Le Crayon, waarvoor hij zelf de tekst geschreven had.

twee liedjes waarvoor Bourvil zelf de tekst schreef. Eerst Le Crayon uit 1945 en zojuist La Rumba au Pinceau uit 1947. Net als Henri Salvador, die een week ouder was dan hij, zijn 100ste geboortedag herdachten we vorige week in dit programma, was André Bourvil iemand met een groot komisch talent en daardoor kwam hij als serieuze chansonnier wat minder uit de verf, net als Salvador dus. Maar als acteur heeft Bourvil later bewezen ook uitstekend uit de voeten te kunnen in dramatische rollen. En als zanger heeft hij ook een paar hele mooie nostalgische liedjes op de plaat gezet. Zoals dit Le Printemps d'aujourd'hui. Een beetje sentimenteel, maar op een mooie manier. De lentes van tegenwoordig zijn niet meer zo mooi als de winters van vroeger.

Ballade Irlandaise, een tekst van Eddie Marnay op muziek van Emile Stern, gezongen door acteur en zanger Bourvil, de man die centraal staat in dit chansonuur bij de Concertzender, want op 27 juli 1917 werd hij geboren, dus dat is 100 jaar geleden. En dat gebeurde dus een paar weken nadat er in Utrecht een zekere Wim Sonneveld het levenslicht had gezien, die later een aantal van de chansons die een succes werden in de versie van Bourvil in de Nederlandse versie op zijn repertoire zou nemen. In de Nederlandse vertaling. Zoals dit Ma Petite Chanson, een tekst van Robert Niel op muziek van Gaby Verloor uit 1959.

Dat waren vier stukken voor traverso en basso continuo van Michel de la Barre, uitgevoerd door Gabriele Rubio, Lucas Schneider, Thibaut Roussel en Cécile Chartrain. In 1732 publiceerde Michel Blavet sonates voor traverso als zijn opus 2. Daaruit horen we nu de sonate nummer 2 in D-klein en daaraan voorafgaand klinkt de prelude uit de suite in B-klein, opus 35 nummer 5 van Joseph Baudin de Boismathier. U hoort weer Gabriele Rubio, Lucas Schneider, Thibaut Roussel, nu op gitaar, en Cécile Chartrain.

Dat waren tot slot een prelude van Joseph Baudin de Boismatier en de sonate in D-klein, opus 2, nummer 2, van Michel Blavet. De uitvoerende waren Gabriele Rubio, traverso, Lucas Schneider, viola da gamba, Thibaut Roussel, gitaar en Cécile Chartrand, clavecymbal. Deze werken staan op de cd La Traverse, Air et Songe, die in 2026 bij Harmonia Mundi verscheen. Dit was Nuove Musiche, het programma van de Concertzender, waarin we aandacht besteden aan nieuwe cd's met oude muziek. De speellijst kunt u nalezen in de gids op concertzender.nl en de samenstelling van dit programma was in handen van Johan van Veen.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma Early Delights. Een uur met heerlijkheden uit de oude muziek. Vier componisten staan vandaag op het programma, uit Spanje. En ze zijn geboren voor 1500, uit de Renaissance dus. We beginnen met de oudste, Juan Cornago. En die werd geboren rond 1400 en stierf na 1475. Drie liederen van hem worden uitgevoerd door de Capella de Ministrer, onder leiding van Carles Macaner.

De Capella de Ministère onder leiding van Carles Macraner speelde en zong drie liederen van Juan Cornago. Juan de Anchieta leefde van ongeveer 1462 tot 1523. Hij was van Baskische afkomst en werkte aan het Spaanse Hof. Er is vooral geestelijke muziek van hem overgeleverd. Hier zijn twee psalmzettingen en een Magnificat van Juan de Anchieta door de Capella Peña Florida, onder leiding van Josep Cabré.

De Capilla Peña Florida, onder leiding van Josep Cabré, zong drie werken van Juan de Anchieta. We gaan verder met Juan Encinay, die leefde van 1468 tot 1529. Hij werkte in dienst van het hertogelijk hof van Alba en later aan de kathedralen van Malaga en León. Vijf wereldlijke liederen van Juan de Encinay worden nu uitgevoerd door het Contrarco Consort.

Ja, u hoort een arrangement van de Fandango van Antonio Soler, oorspronkelijk voor klaverzimbel. Het arrangement was van Cristina Pluhar en ze werd uitgevoerd door haar ensemble L'Arpeggiata. Op 30 augustus geven zij een concert met 3 countertenors tijdens het Festival Oude Muziek 2026 in Utrecht. We blijven in Latijns-Amerika met het Nederlands ensemble Musica Temprana, onder leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel. Ook zij zijn te gast op het Festival Oude Muziek en spelen zelfs 2 keer wegens grote belangstelling. Ze laten de bilancicos horen. Een bilancico is een poëtische en muzikale vorm in Latijns-Amerika die van de 15e tot en met de 18e eeuw werd geassocieerd met pastorale thema's. We laten u er 2 horen. Als eerste hoort u de bilancico Avicias Sonoras van Juan de Arrojo. En vervolgens hoort u een 17e eeuwse romance van Anonieme Hand. En ze worden uitgevoerd door Musica Temprana onder leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel.

Dat was Musica Temprana, onder leiding van Adriaan Rodriguez van der Spoel, die barokgitaar speelde. De zangeressen waren Marie-Sou Pavon, sopraan, en Xenia Meijer, mezzosopraan. Met een 17e-eeuwse romance Entre deux allumes verdes van anonieme hand, voorafgegaan door een bilancico van Juan de Araujo, met als titel Avecchias Sonoras. In dit programma hoorde u de ensembles Vox Luminis, L'Arpeggiata en Musica Temprana. Alle drie zijn te horen in het Festival Oude Muziek 2026. Kijkt u voor het hele festivalschema op oudemuziek.nl. Dit was Documento met de derde aflevering van onze serie Giving Voice. De playlist kunt u nalezen op concertzender.nl en in de app. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Beatrice Vissers.

Dit is de Concertzender met Missa etc. In deze aflevering Lutherse missen van Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Johann Daniel Puklitz. De zogenaamde Lutherse missen wijken af van wat doorgaans onder een mis wordt verstaan. In plaats van de volledige Rooms-Katholieke misdelen beperken zij zich tot het Kyrie en het Gloria. Deze verkorte vorm, ook aangeduid als Missa Brevis, had een vaste plaats binnen de Lutherse eredienst, waar het Latijn in de barokperiode op hoogtijdagen bleef voortbestaan naast de volkstaal. Het Kyrie bood ruimte voor verstilling en smeekbeden, terwijl het Gloria juist een uitbundig lofkarakter heeft. Samen vormen zij een compacte, maar inhoudelijk rijke kern. Johann Sebastian Bach gaf met zijn vier Lutherse missen een indrukwekkend voorbeeld van deze traditie. Hij stelde ze grotendeels samen uit eerder gecomponeerde kantatendelen, die hij voorzag van een Latijns tekst. En zo verbond hij de Duitse kantatentraditie op ingenieuze wijze met de eeuwenoude Latijnse mis. Bach stond hierin niet alleen, ook componisten als Telemann en Kuhnau schreven Lutherse missen. Minder bekend, maar niet minder interessant, is Johann Daniel Puklitz, die eveneens verschillende Missae Breves componeerde. We starten dit programma met Bachs mis in F groot, BBV nummer 233. U hoort Hanna Herfurtner, sopraan, Elvira Bowen, alt, Thomas Bonny, bas en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens.

Dat was de Mis in F groot, BWV nummer 233 van Johann Sebastian Bach, door Hanna Heerfurtner sopraan, Elvira Bowen alt, Thomas Bonny bas en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. We gaan verder met muziek van Johann Daniel Puklitz. Hij was actief in Noord-Duitsland, waar hij werkte als kantor en organist. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor het opleiden van zangers en het componeren van muziek voor de liturgie. Zijn oeuvre bestaat dan ook hoofdzakelijk uit geestelijke muziek. De Missa Brevis in C groot is daar een goed voorbeeld van. Zoals gebruikelijk bij een Missa Brevis beperkt de compositie zich tot de vaste onderdelen Kyrie en Gloria.

U hoorde Gudrun Sidoni Otto, sopraan, Elvira Bill, alt, Georg Poploets, tenor, Tilo Daalman, bas en het Goldberg Vocal Ensemble en Barok Ensemble onder leiding van André Shadeiko met de Missa Brevis in C groot van Johann Daniel Puklitz. We besluiten deze aflevering met werk van Georg Philipp Telemann. Hij was een van de meest productieve en veelzijdige componisten van zijn tijd en genoot tijdens zijn leven een grotere faam dan tijdgenoten als Johann Sebastian Bach. Als muziekdirecteur schreef hij een grote hoeveelheid kerkmuziek, waarbinnen missen een bescheiden maar interessante plaats innemen. Telemanns Missa Brevis in D-klein is een compacte liturgische compositie waarin de componist ondanks die beknoptheid een grote expressieve rijkdom weet te bereiken. Stilistisch bevindt dit werk zich in de late barok, maar met duidelijke vooruitwijzingen naar de galante stijl. De muziek is transparant, melodisch en direct, met minder nadruk op zwaar contrapunt en meer op helderheid en affect. Na deze Missa Brevis hoort u een aria uit een cantate van Telemann en beide werken worden uitgevoerd door countertenor Alex Potter en het ensemble La Dolcezza onder leiding van Veronica Skuplik.

Dat waren twee werken van Georg Philipp Telemann. Allereerst de Missa Brevis in D-klein en daarna een aria uit de kantate Meines Bleibens ist nicht hier. U hoorde Alex Potter, countertenor, en het ensemble La Dolcezza onder leiding van Veronica Skuplik. Dit was Missa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

Dag luisteraars, bij de Concertzender en World of Jazz is het nu tijd voor The Art of the Improvisers. Vandaag de 8e en laatste uitzending met muziek van trombonist en componist Roswell Rudd. Het programma is samengesteld door Michael Moore. Vandaag horen we muziek van 5 cd's die zijn opgenomen tussen 2000 en 2007. Een breed scala aan ensembles en muziekstijlen. We beginnen met een opname uit 2002 in Bamako, Mali, waar Rudd opnam met de gerenommeerde kora-speler Tomani Diabaté. Gevolgd door een opname uit New York met de vermaarde Puerto Ricaanse gitarist en cuatro-speler Yomo Toro. We horen nu de eerste versie van Rudd's Bamako, gevolgd door Yomo Toro's Major G.

In 2000 bracht de Knitting Factory in New York een album uit met diverse opnames van Roswell Rudd. De titel Broad Strokes. We zullen nu zijn arrangement van Herbie Nichols' Change of Season horen, uitgevoerd door drie trombones, gevolgd door een interessant arrangement van Monk's Jackying, met de eerder genoemde Toumani Diabaté.

De volgende opname van het album Broad Strokes bevat sopraansaxofonist Steve Lacy, alt-saxofonist Elton Dean en Lacy's ritmesectie. Het is met Jean-Jacques Avenel op contrabas en John Batch op slagwerk. U hoort ze in Monk's Coming on the Hudson. Dit wordt gevolgd door een nummer van Ab Baar's CD 4 en dat is van Rudd, The Horsehead Fiddler.

0: but I'm here when I disappear.
1: Magus Garfunkin' Wallops.